0: En dit is Kip Moer en Crazy For You Tonight. Bring ons 7:30 toe. Goeiemorgen, welkom bij Afskop. Tijd voor jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.

bangers. Minder Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: toestande soet so.
1: Come on!
2: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
3: Ook op Bok TV.

Another brick on the wall is Pink Floyd vir jou hier op Bok Radio. Dit is 10 minute na 3, hartelijk goeiemiddag, ek hoop het gaan baie goed met jou. Sulke tyd.

van Jan Ilsek, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorgdra van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem.

0: Musiek van die Killers en Human. Het skip ons tyd sommer vandag. Goeiemiddag en welkom. En dankie aan Triple H Deploy Mannes. Morgen weer terug som met jou tussen 2 en 4. Song dat is uitklok aan jou gebring dier NMI die uit Asia Monique som jou en ek sê vir jou hartelijk goeiemiddag jou lekker mens, hoe gaan het vandag met jou?
1: Lekker jy?
0: Nee, uitsteken die sonnetjie is lekker uit, ons is aan die gang
1: ek is soos 'n dassie vandag as ek sien die son pop uit, dan pop ek by die deur uit, dan staan ek bykie in die son en kom maar weer wolkie, gaat ek maar weer
0: ja, ek het paar keer vandag net buiten gestel en net so gekyk ek heb al natuurlijk my oor toe net sonse kante, net lekker vitamine D intrek.
1: Nee, dit so inneem.
0: Ja, ek weet wat ek nou daar gesê het van vitamines, maar ek weet, dit is baie belangrik om jou vitamines in te kry, so drink al een pilletjie van jou.
1: Ja, ek hou van my vitamine D by die main source kry. Ek hou van as die sonnetjie skyn. Ek het rarig as ek gesien het vandag die son, like of hy net wil uitkom, as ek sê, okay.
0: Ons is sê, hopelik kon jy een bykie van die sonnetjie inneem vandag en morgen behoort een lekker dag te wees, is een bykie cool en vanavond een groot aand, want dit is finals aand van die Night Bash. Nou, ek denk, nou die dag toe ek so gespot het oor Chelsea, ek denk Martin het legit geluister, want ek speel nie.
1: Jy het hom kwaad gemaakt.
0: Ek is op die kantlijn vanavond en ek, hoe meer ek dan denk, ek is eindelijk al blij. So ek kan sit en kyk, een verversinkie geniet, en dit raak vreselik koud op die veld. En ek moet sê dankie aan die Genesis Medical span, wat die seisoen vir ons moontlik gemaakt het, vir die Genesis Medical Royal Challenges Bok Radio, ongelooflike lekker kit wat ons gekry het, maar ongelukkig het dit nie gekom met een treikie of iets nie.
1: Maar heb jy noodtijkie vir volgende jaar? Niet een ouwe jerkie of een dingie?
0: 100%. So ek is al blij dat ek op die kantlijn kan staan. Ek het hierdie lang old school hempie aan, ek nog een treikie wat ek boor gaan trek, enigste koude ding gaan in my hand wees. So gaan lekker
1: hier. Dit wat.
0: Ja, so jy is meer as welkom om te kom ondersteun, die B-Liga finaal is ook vanavond, te begin 6 uur, ons manne, die Royal Challenges Bokke Radio, ten die Goats, die A-Liga final is om 7 uur, en dat is eerste innings van die B-Liga, en dan sy die eerste innings direct daarna van die A-Liga, en dan 1000 uur aan die innings. Maar net, is 15 balbeerte.
1: So min of meer 7 uur en dan weer 9 uur.
0: So jy is genooi vanavond daar by Durban Volkrie Klap boer te goeie enekie te wees. En dan, jy weet, ons het een gieser bade gehad wat bykie in die sop was, omdat hy so bykie gestook het. Al in privaatheid.
1: Maar nog steeds gevang is.
0: Ja, daar was een ander oukie wat gesit in Wypet by een van die kriketwedstryde. Hy was gevang en gefine. En jy weet, daar is heel wat kriketspelers en nie net kriketspelers nie, rugbyspelers ook. En dis nogal staaks om daar te dink, as jy dink aan wat sy leefstyl en die manne leef, dat hulle wel
1: nog een wypie uit die sak het al.
0: Ja, nog steeds een pylkie wil skiet. So diegene wat dit met sukses kon afskit en van die slegte gewoonte ontsla raak. Ek wil vandag van jou hoor, of ons wil vandag van jou hoor, hoe het jy dit reg gekry? Want daar is een nuwe uitvindsel wat die dametjie gemaak het, eindelijk maar net vir grap, maar dit kan een positieve kant hê. Die Zach

0: muziek van Ilof. Wat kan een man dan doen? Voor dit Lia met jou kleren aan. Hier is Bok Radio, Bok TV en hierdie is uitklok en jou gebring dier NMI te jou. Het baie lekker om som dit te kan wees. Ons gesels bykie oor die ophou stook. Ons het hierdie op die story afgekom van studenten van New York University. Hulle het so ding wat hulle aanbied, die stupid hackathon, waar hulle mense aanmoedig, nie studenten aanmoedig om net wil te gaan met een of ander uitvindsel, en hierdie paar, Rebecca June en Lucia Camacho, het een vibe gemaakt met een Tamagotchi, en hoe meer jy van die vibe vat, hoe meer voerde dit die Tamagotchi, en nou omgezond, maar ons voel die teenoorgestelde is perfect om te probeer ophou, en ons het gehoor, daar is mense wat sê, weet, hulle vibe, omdat hulle wil ophou met sigarette, maar dit het die teenoorgestelde effect van mense wat begin vibe, wat nog nooit sigarette gerook het, en wat dan nou aanbeweeg na die inchies toe.
1: Wat dan nou sommer al twee doen, want hoe kom hy nou nie?
0: Yes, so ons wil by jou weet, wat is een van die maniere, is daar ook een hack om op te hou, wat kan een man doen, om op te hou met, wel, of die sigarette, of met die vibe.
2: Middag, Bokradio.
0: Hallo daar.
2: Kom, ek net my 5 cent hier ingooi.
0: Meer is welkom.
2: Ek dink ek rook eerder voordat ek vibe, want vibe geef jou popcorn langs, wat nie omkeerbaar is nie. Dit is baie, baie sleg. Nou ja, rook is ook sleg. Maar dankie vir die program. Mooi dag verder. Tot ziens.
0: Ons hoor dit baie popcorn langs. Ek is nou hier so op die images op Google. Het lyk jy baie lekker nie.
1: Nee.
0: En selfs die gewone sigarette rook, lyk ook jy baie lekker nie. En hulle sê ons tyd genees die gene nie. So, ek hoor nou so baie popcorn langs. Wat is popcorn langs?
1: So, popcorn langs, hulle, eerstens wil ek sê, daar is nog nie een directe correlatie tussen vibe en popcorn langs nie, maar daar is een sekere chemikalie wat as jy dit inasem oor een lang tydperk, dis diacetyl, sê ek nou asof ek weet, wat dit veroorsaak, en sommige vibes se geringsvloeistof het dit in. So, dit is seker nou maar stap 1 dan nou, is om op jou vibeboxie te kyk of jou vibe dit in het.
0: Ek julle sê dit nie.
1: Dit is die probleem, is jy gaan nie dalkie weet nie, maar so popcorn langs is van hierdie spesifieke chemikalie in asem oor een lang tydperk of een gereelde tydperk, en dan veroorzaak dit een droe hoes, wheezing, kort asem, moegheid, en dit is nie omkeerbaar nie. Ja, so, as dit iets is wat jy leeg, so dit beskade

0: RSG.co.za, deel van jou gemeenskap. Bok Radio.
1: Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: in de wet wat recht staan en lekker gas saam met hom in die atelier vanavond. Vanavond word alweer gepraat oor klap en skole rugby. So as jy meer inlichting wil hee van alles wat aangaan in die klap rugby scene en soos jy weet, die structure is ongelooflik goed, die manne wat deurkom, ongelooflike talent wat ons het, en dit is nie net op professionele vlak nie, dit is so met die klubspelers ook, die jong manne wat deurkom, wat reg voor in 'n ongelooflike goeie plek is, en die ouer manne word eindelijk toets.
1: O, maar sien, dit maak het lekker.
0: Yes, maar dis wat die
1: hou dit interessant.
0: Yes, dis wat die jongens moet wees, want soveel kultuur en soveel ander kennis wat mee gedeel word, en hulle noem het die dark arts, vooral wanneer het kom by scrums, al die kennis wat oorgegeef word na die volgende generatie. Is my nergens in gaan nie, baba, interessant gesprek, wat op jou wag, en natuurlijk kan jy saamgesels op ons WhatsApp en Telegram line 074-2989. Ek moes kyk vir die laatste keer in Uitlok, hoe lyk die paie?
2: Op radio, Uitlok, verkeer.
1: Net so laatste kykie na jou paie, niks niets van my kant af nie, net daar die stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na Botchett's Quarry, jou linkerbaan is versper daar en dit veroorsaak tamelike lang vertraging, so wees maar geduldig, hou jou oog op die pad, hou veilige volgafstand en as jy nog iets sien, asseblief laat weet vir Brent Wayne de Wet, is 074-2989.
2: Uitklok, verkeer.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief!
3: Edomai Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by Edomai Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. Edomai Toyota, familie vir altyd.
5: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out, Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
2: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief, Bok Radio.
0: Sy, dit is waar ons vir jou gaan groet, ongelooflike lekker dag gewees om met jou, sê vir jou ongelooflik baie dankie.
1: Dit was lekker, ek voel reg vir die vrijdag.
0: Yes, en dis een goeie enekie wat op jou wacht, rok vrijdag, morgenochtend met afskop, ek het lekker speelhuis aan mekaar gesit, so stemloos. So, gee maar vir Martin en Jolandi, as Martin enigszins gaan opdaag.
1: Ja, dit hang af hoe vanavond gaan, denk ek.
0: Ek denk nie.
1: Ek weet nie wat die kant toe dit moet gaan vir hom om nie op te daag. As hulle wen, of as hulle verloor, wat die een gaan om erger tref, dis die groot vraag.
0: Wel doorgaan, of wankie gevat word in een viering van een wen en een trofee.
1: Of een teleerstelling.
0: Of een teleerstelling. Oké, so, dus kyk maar. Dus kyk maar hoe dan dus, gaan.
1: Dalk is het net een Jolandi breakfast show, jy weet
0: nie. Dat moet nie een slechte ding nie. Jolandi is een groot rocker. Ek probeer nou kyk, hulle moes nou al enigszins, moes nou al getas het, en hulle het nou nog niks gesê wat ons eerste doen nie. Martin het gesê, dit was een redelike rove besluit gewees om te maak, want omdat die seisoen al heel wat weke terug geëindig het, is die kofplat, dit raak lekker modderig en dit raak bykie dewy later, so dit raak moeilik om op te kof.
1: Soek jy, maar dit moet ook seker moeilik raak veldwerkant om,
0: so
1: wat kies jy? Dit is een moeilike een.
0: Ek moet gesê, is een goeie tas om te verloor. So jy kan gaan loer, dit is moeilik om by die wedstrijd uit te kom om te volg, want daar is een webteiste, dit is Krik Heroes, C-R-I See Heroes. So die beste ding is Google, dit gaan een lang Google wees, Night Bash, maar dit is N-I-T-E, Night Bash, een woord, A-League, Durbanville, 2025-2026, en hoop hulle kom jy by die rechte plek uit.
1: Dis, of stuur die WhatsApp en ons stuur die link vir jou aan.
0: Dis die beste raad. In die B-liga is die King Cars 9-tal en die Peaky Blinders. Dit is King Cars 9-tal wat eerste kolf daar is nog een balbeerd. Balbeerd en een bal oor in die eerste kolfbeerd. Eerste innings, King Cars 9-tal verskoning op 106 vir 4. En een paar score van het kom by Night Bash is omtrent die 140 rond. So,
1: okay.
0: Behoort een interessante eniekie te wees. En het ook een teken dat dit moeilik gaan wees om te kolf.
1: Ja, so maar moet wag en kyk.
0: Sterk dan die boys. As ek jou nie daar sien nie, sal jy seker dat ek môre hoor wat gebeur het. En ons los jy met 'n lekkie enetjie. Oef.
1: Hey, bietjie ZZR is altyd in bed.
0: Is Creedence Clearwater Revival. Heard it through the grapevine tot môre. Mooi loop.
1: Goodbye.

0: daar is wijzers water. Kijk hier glas op die tafel, wat dat zand korrels verstek. Daar is namen voor gezichten en datums op kalenders omkruim. En een kompas wijs richting voor die vreemdeling. De psalms van het dichter wordt laat nacht berichten op papier.
1: Jij luistert naar Bok Radio. Neem ons aan waar ook al jij gaan. Bokradio.co.za.

0: tranen op mijn jakskin.
1: Van vroeg tot laat, al jouw gunsteling muziek, net vir jou. Bok Radio.